0: Orm de deur met 2, 4 of 6 panele vir slegs 3,69 elk. Van fondasie tot dak, koop by Bucco. Promosie geldig tot 12 April 2026. Besenfeesgeld, begin met Bucco.
1: Bucco.

0: And that is a lekker song, man. I love it. Eddie Grant with It's All In You. I'm still trying to figure out, did he do Buffalo Soldier originally? I'm trying to remember. I can't remember whether it was him originally. I'm going to have to look that up for you guys. But yeah, if you've just joined me, a very good morning to you. Lynn Clutie behind the mic. It's your Rise and Shine breakfast show. And as always, I'm amped, excited, all the good feels to be behind the mic, keeping you company while you do all your morning things, whatever it is that you do. Please just make sure that you stay tuned to Eden FM. I trust everybody has had a good weekend. We had a pretty, they like to say in Afrikaans, a rustige naweek, né? We had a lovely weekend. Nice time with friends, lots of great food. You know what I had for the first time on Saturday night, and my senses and my taste buds were completely went into overload. Friends of ours invited us around for a braai, and one of the things that he made was fillet, but then he made a chimchurri sauce with that. And as far as I know, a chimchurri sauce is like, I think if I'm wrong, you're welcome to weigh in and send me a message, but it's like parsley that's been chopped up very finely, raw garlic, red wine vinegar, I'm not exactly sure what else, but the combination of the chimchurri sauce with the steak. Listen, I'm a real foodie. We'll still probably get into that at some point. I love to cook. I enjoy good food. And so, yeah, that was a taste sensation for me. But up next, we're going to be crossing over to John Plaikies with our sporting updates.
1: Hartlik welkom by ons verslag. Op 'n heerlike sonskyndag. John Plaikies is my naam. Die Suid-Afrikaanse sokkervereniging het vroegoggend in 'n verklaring onthul die senior nationale manspan het uitdagings ondervind rakende visums vir sommige spelers en ambtenare en kon dus nie na Noord-Amerika reis soos beplan nie. Hierdie sawe reis en visum debakel is 'n verleentheid en is onregverdig teenoor die spelers en afrigting personeel. Aldus die minister van sport, kuns en kultuur, Dayton McKenzie. Bafana kom op 11 juni teen Mexico te staan. Suid-Afrikaanse vroue sewespan het met sy sege van 19-12 oor Brasilië Sondag aan die uitspeelstryd om die 9de plek uit 12 spanne aan die Valladolid sewes toernooi geëindig. Die Suid-Afrikaners het Argentinië Saterdag met 19-17 in 'n half eind om die 9de plek geklop. Australië het Suid-Afrika met 26-19 in die eindstryd van die Spaanse sewes toernooi geklop. Dit was die tweede van drie toernooie wat deel is van die wêreldkampioenskap. Die span wat na komende naweek se Bordeaux toernooi bo aan die wêreldkampioenskap puntelys is, sal as wêreldkampioene gekroon word. Sasa Feinberg en Gomazulu sal minstens die Springbokke se eerste vier toetse van jaar misloop. Dit is die enkel besering wat hy Saterdag aan die Stormers so waar een het die rugby kampioenskap kort instryd teen Cardiff aan die DSL stadion opgedoen het. Die Stormers wen hierdie kragmeting met 44-21. As skandering Sondag het groot gewys dat Feinberg en Gomazulu 'n enkel ligamente besering opgedoen het wat om 3 maande buite aksie kan hou. Na Saterdag se indrukwekkende sege van 45-14 oor Munster op Loftus Versfield aan die kwart eindronde, ruk die Bulle nou na die Skotse hoofstad op. En ander uitslaan hierdie reeks, Leinster 59, Lions 10. Ons kyk ook onder meer na die uitslaan van die Super Rugby Pacific reeks. Western Force 31, Waratahs 25. Brumbies 19, Moana Pacifica 21, Chiefs 59, Blues 34, Crusaders 47, Hurricanes 14. En ons sluit hierdie verslag af met die uitslae aan die SBD Rugby Voetbal Unie en ons kyk na die uitslae van die Superliga A. Silver Stars 28, Barbarians 30, Crusaders 35, Heidelberg 43, All Blacks 41, Robbinsdal Blues 26. Nou die wedstryd tussen Grootbrak en Brixton, asook die wedstryd tussen Progress en Harlequins Forces, is uitgestel tot 'n latere datum. Vir Eden FM Sport hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.

0: VR Market Meats, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Wimjaap Supplies Wors for only R86.95 per kilogram. Pork quarter pack for R89.95 per kilogram. Chicken breast fillets, R69.95 per kilogram. Texas burger patties, R84.95 per kilogram. Cheese Viennas, R89.95 per kilogram. And lean mince for only R109.95 while stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George. Or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
1: Daar sê welkom terug, tyd so 8 minute voor die uur van 10, welkom terug. Ons gaan ons gesprekkie, laaste gedeelte van ons gesprek afhandel, en ons gaan so bykie gesels, of Serena gaan gesels, oor die gemeenskapsinitiatiewe.
2: Ja, luisteraars, ons is terug, en baie dankie dat julle aan my luister. Die gemeenskapsinitiatiewe wat ons kan doen in ons gemeenskap, jyns, om ondersteuning te bied, sodat hulle weet, daar is mense wat hulle ondersteun. Want dalk voel jy ook nou, die vroukie rammel net een klomp goed af, en sy weet jy, wat is al die uitdagings is nie. So ek het nou gesê, gemeenskapsentrums, en daar kan ons skep veilige ruimtes, waar kinders met gestremdhede kan leer speel en socialiseer. Ons het ook werkswinkels, daar is al jare, en al die andere plekke, waar die kinders met gestremdhede kan gaan. Ouer betrokkenheid, baie, baie belangrik. Ouers, ek weet, dalk is het moeilik, dalk is jy iemand een versorger, ek weet, maar dit is so belangrik, dat jy die betrokkenheid van jou, mama moet nie moed opgee op jou seun nie, die uitdaging of jou dochter is daar, maar wys nie dat jy die kinders ondersteun. Ouer ondersteuningsgroepe, ek het al daarover gepraat, Julie, ons gaan begin selfs by ons by die werkswinkel, waar ons maandeliks bijeen gaan kom, families, om kennis en hulpbronne te deel, saam met hierdie families, bewusmaakheidsveldtogte, ons doen het baie gereeld, en dankie aan Oudtshoorn wat ons gemeenskappe, wat ons altyd nog so disver goed ontvang het, ons waardeer het, so ons is reeds besig met sulke dinge, gemeenskappe, organisaties en veldtogte, samenwerking met al die negerende organisaties bied dikwels opleiding aan. Julle kan gerus by FAMSA aanklop en selfs by ons by IPD kan julle aanklop.
1: Tenslotte, wou jy nog sê?
2: Tenslotte wil ek sê, asseblief julle, kontak ons gerus by 044-272-2106.

0: This is Eden FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Opsoek na gehalte kruide en hiersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wye verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
2: Ukulahlwa kwenkukuma ngokungekho mthethweni kubeka ingozi enkulu kwimpilo yethu, kwiimali nakokusingqongileyo. Ukususela kumhlaba ongcolisekileyo ukuya ekubangeleni imililo nezikhukhula. Gcina inkunkuma kude kube yimini yokugqokelela. Sebenzisa ingxowa ezimzuba kunye neziluhlaza malunga nezinto esele zisebenzile ezinokuphinda zisetyenziswe kunye nokwenza umgquba. Lahla inkunkuma kwiziza zasekuhlaleni ukuba iilori azikwazi kufikelela ekhayeni lakho. Vala ingxowa ngokuqinileyo. Lahla inkunkuma yesakhiwo kwindawo yokulahla inkunkuma. Ela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni kunyanzeliso lomthetho. Ukuqokelelwa kwenkunkuma kuba kanye ngeveki. Ngomvulo ngolwesihlanu kubahlali. Ngomvulo ngolwesithathu kunye nangolwesihlanu kumashishini. Ukucela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni qhagamshelana nonyanzeliso lomthetho kwa 044-801-6350 okanye kwa 044-801-6300. Ukucela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni ukuze isuswe qhagamshelana neenkonzo zokusingqongileyo kwa 044-802-2900. Ukuze kususwe izilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane ne-SPCA kwa 044-878-1990. Kwaye malunga nezilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane no-Sanral kwa 082-553-4878. Masigcine izitalato zethu zicocekile kunye nokusingqongileyo kukhuselekile.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Wag op Mariah Carey, ons houd, ons sit daar ophoud, sit daar ophoud. Wanneer laatst het jy Whitney, ons speel gereeld Whitney Houston muziekie so op die radio, op Eden FM, ek weet. Ek speel gereeld, Paul speel gereeld toe af en toe. Sebastian, dank ek, ek weet is nog nie seker van hom nie. Maar ja, ek het al gehoor, hy speel een Whitney number. So, wanneer laatst het jy so rustige number gehoor van Mariah Carey? Val soos hy die ene hero. Laat weet vir my bykie, 060-525-2693. Ek kan op vir my skakel by 044-884-0831. Geniet die ene keer, dis een Samsung liekie. So ek kan vir my een voice note ook record, waar is Samsung? So laat ek hoor van die 060-525-2693.

0: van Mariah Carey met Hero. Tijd so 7, daar staan die klok oor na 18 minuten na 11. Welkom by die derde uur van die Contre program. Morgen Julien, René, Helene en opa Frans, een speciale verjaarsdag wens aan een baie speciale neef van my, namelijk Caleb Conradie van Kaapstad, wat vandag sy mondigwording vier. Gods rijkste seëninge oor jou leven en voorspoed met jou studies. Baie dankie vir jou liefde en omgehaard wat jy het. Geniet elke oomblik daarvan, tonne liefde van Mina Conradie en al die familie hier, al die pad van af Heidelberg. Caleb, jy met jou dagie geniet, nee. Morgen Julien, René, prinsessie, geseende dag vir almal wat ingeskakel is met baie liefde van sister Essie en onkel Baba. Kom ons kyk gul, ek het nog so paar boodskapies wat ek wil deur draf. Morgen!
1: Oh, my lief, hier is om luister. En dank ek vir myself. Julie, ma, Julie, vir ons om ek hier is soos een ma vir my rechter waar. Baie dank ek vir jou program. Hier waardeer het so baie. Dank je, mijn liefste ma, Julie, voor onze makkie. Ik heb ook zo'n atelier uit. Je lees er graag naar jouw boodschapjes en de muziek wat je speelt.
0: Daar sê baie dankie. Jy moet een geseënde dag het, nee? En bly ingeskakel by Eden FM. Kom ons kyk gul, ek dink ek het nog ietsie wat ek hoop vandag gaan deeldruk, voor ons gaan vir Edbrek. Hi, good morning, I just want to find that attorney's number that deals with accident fund, please. I think they are from Oudtshoorn. As ek by die naam kom, dan gaan ek het gee. Maar hou goed aan, ons gaan gauw vandag breek vir advertentie, ek is net die na terug.
2: Is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
3: Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevrieste kosse, insluitend gevrieste pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saaiwil afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: Boxer, your favorite discount supermarket, gives you lower prices every day when you buy Taste and More Instant Noodles multi-pack tins. Buy two packs for only 75 Rand. Fresh Wave hand washing powder 2 kg. Buy two for only 110 Rand. Never pay more than the Boxer price.
1: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George. Waar jou geld verder gaan.
2: Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.
3: Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier.

0: Maar dankie Jody vir die nasionale lied van die afternoon drive. Ons wil vir al die omroepers, al die programme wat al reeds op was op Eden FM. Wil ons baie baie dankie sê. Baie dankie omroepers, baie dankie aan al die personeel, baie dankie aan die administratiewe personeel, die bemarkingspersoneel. Ons dink in die besonders aan die stasiebevelvoerder. Ja, maar wat hierdie machine geolie hou en laat loop. Baie, baie, baie dankie. Dankie, Dr. Willie.
1: Het was lekker om aan jou te luister. Eden FM, hartelijk goeiemiddag. Hallo, wie is binnen kan van? Oké, okay, kom eens draai om weer te proberen. Eden FM, hallo.
2: Oh, hartstikke goeie. Middag op die pink, maandag, Kelsie, Alexander, die jinn en bij je stinte hap.
1: Lekker, zei.
2: Kakke, dit was morgen ook, okay, wat sê die telefoon die nacht wel? Nee, wacht, hou op. Ek wil ook een rietje kijken, net voor onze eigen rietje. Alles wat mooi is voor hem, ons mis hem, alles wat mooi is, die jinning bij van ouders, Baba Jalsie, wanneer,
1: Baba Jalsie, mooi loop.

Ja, dit het stap aan, dit is nou bykans 26 minute, ja, amper 24 minute voor 4. En binnen die volgende paar minute gaan ek saam met Dominee Andre Boesak gesels, maar ek wil hom graag inlei, of ek wil ons een gesprek inlei met een bepaalde lied. En ek weet dat hy gaan nou hier sit en hy gaan, dank het vir die heel eerste keer hoor, en dit gaan hom beweeg, want ek ken sy diepte. So Dominee Andre Boesak, net so ter inleiding vir ons gesprek van vanmiddag, hier is, ek gaan eens die titel sê van die song, ja, luister gerus, en so ook u, ons prachtige luisteraars.

0: Kijk dan, vat dan maar een traanje oor. Ik ga nog niet mijn geld spenderen, maar het hele goed.
1: Ja.
0: Liever dit.
1: Ja, liever is dit. Doom, bye, dankie vir die tydjie wat ons kon afstaan. En ons gaan weer praat wanneer ons die bekendstellingsfunksie gaan doen, dan praat ons weer.
0: Dankie, Paula.
1: Dat is hy.
0: Dankie, luisteraars.
1: Mooi blij. Ek speel maar weer uit met die enekie wat ons geroer het aan die begin. I'm older now.

Ja, terwijl ek nou luister aan die liedjie, Mr. Mario, denk ek, dan ook seker af waar jou toeter is, ne? Is daar enigszins fout as jou toeter op jou waterskoeter is, as jy jou toeter gebruik om te toet? Ja! Wat houdt is in half vijf van vijf skakelers oor na ons George Atelier, waar collega Jason Stanley gereed staan vanmiddag die George municipale geleefde hanteer. Ek weet dat Jason is net so lief om sy toeter te druk. Om te hoed. Hy groet met sy toeter. Ja, kom ons noem name. Ek was al links voor by Mr. Monnie Peterson en sy voeter en ek het al gehoor. Hoe gebruik hy ook sy toeter? Sebastian is net so lief om sy toeter te gebruik. Ja, dit was Nick Stevens met toeter, scooter hier op jou nummer 1 draadloos. Dit bring ons by precies 4:30. Hier is een naso goeie met jou iskosa, hoofdtrekker. Wat aan jou is een naso goeie?

Katrina van de prachtige voormoed af. Ik zie voor jou als ook voor meneer en mevrouw Cameron. For now, it is 5 o'clock. Here's Nazo Gulwa with your 5 o'clock news, weather and financial indicators. En dan kom ik terug Waslapiland toe. A promise the hops makes is a promise the hops keeps.

0: ukutyo ngomhla weshumi enesine kule nyanga.
1: Upon further investigation, it was established that the drug dealer instructed Kathleen Hendricks to go to the police station to submit a statement where she declared that the 57,490 belonged to her. The drug dealer passed on in 2022. Evidence was presented to the NPA that the contents of the Kathleen Hendricks' affidavit was false. As a result, a J175 summons was issued and served on Kathleen Hendricks to appear in court. On 14 November 2025, the High Court granted a forfeiture order to the amount of 57,490. The case was remanded until 14 July 2026 for sentencing.
0: Inkampani ephehla umbane Eskom othi wenze inkqubela enkulu kwiveke epheleyo ukubuyisela umbane kwiindawo echatshazelwa zezikhukhula eNtshona Koloni. Le nkampani iphehla umbane ethi umalunga no-92% umyinge wendawo echaphazelekayo esele ulungisiwe umbane kuzo eGarden Road. Ezinye iindawo zilungisiwe kusukela ngolwesihlanu kwiveke epheleyo. Eskom uthi kodwa ezinye iziganeko zobusela nokonakalisa kweziseko zilibazisa imizamo yokubuyiselwa kombane. Kwimalikezi yezimali, irandi 16.23 kwidola yasemelika, ibe 18.93 kwi-euro. Iponti yaseBritane 21.83, igolide ethengisa nge-$4,516.02 ounce ecoliweyo. Olekwati yohlobo lwakwaBrent $91.12 umphanda. Ibitcoin urhabe nge-$73,344.45. Ngelo nqaku ziphelile iindaba zale yure. Phulaphula amathole lendaba ngecala emva kwentsimbi yesihlanu ngolwimi lwesiBhulu kwiindaba ze-Eden FM. Ndingusinazo Kulwa, imozulu iyalandela.
2: Eden FM weather forecast.
0: Asijonga uqikelelo lwemozulu yalapha eMzantsi Koloni, amaqondo aphansi naphezulu ngokuhlwanje nangomso kusasa. Ame ngohlobo e-Oulton, e-Dirast, e-Dalesdrop ngo-12 no-18, e-George, e-Mosselbay, e-Wilderness, e-Knysna, e-Sedgefield, e-Blitchenburg Bay ngo-13 no-18, Albertina, Riversdale, Heidelberg ngo-13 no-17, e-Calistope, Ladysmith, e-Zowa ngo-11 no-17, e-Swinam ngo-11 no-14, Union Daily bengu 11 no 16. Ukuba ufuna ulwazi oluthe vetshe ngale mo yezulu, ndonela ke website at www.saweatherservice.co.za.
3: Thank you very much, Anazo Guba, for the 5 o'clock news, weather and financial indicators. Anazo, you must enjoy the rest of your day. Take good care, Anazo Guba. Please, please, please, please. Okay. Ek het nou van voor met dit vroeër deur gekom en toe klink sy so.
4: Ja, madam, Mr. Paul ingeskakel by die huis. Groete vir al die maatjies. Almal moet 'n baie mooi en geseënde dag hê. En die ma, ek wag vir jou môre nie daar. Jy gaan mos al by. Mr. Paul, en wil ek net groete sê vir al die maatjies. Almal moet 'n baie mooi en geseënde dag hê. Mr. Paul moet ook 'n mooi dag hê daar in die ateljee. En het kom nog met baie liefde van Katrina van Paul. As Mr. Paul kan, wil Mr. Paul nie asseblief in my die song sing nie. Madam, Mr. Paul ingeskakel by die huis. Groete vir al die maatjies. Almal moet een baie mooi en geseënde dag.
3: Ja, sê baie dankie Katrina. Jelswin en Doreen Cameron, hartlik goeiemiddag julle.
5: Hartlike goeiemôre teken Christa.
3: Oh nee, daar is jenekie wat vroeg volgend al deurgekom het.
5: Hartelike goeiemiddag, Paula Hopske, Dop Choppa, ingehak en ingeskakel. Ja, is een nieuwe maan, nieuwe week, nieuwe dag. Maandag, deurgedra Choppa, ingehak en ingeskakel. Al ons Eden FM maatjes, al ons senior burgers, is hartelike goed. My ou goeie vriend, aan die kant van Riversdale, Jack Windvogel, Roxaantjie, jylle is hartelike goed, sit een prachtige mossel by. Antie Monika, Antie Lena, kom in, waar brand is, sit die ding in die lucht op as maandag, is om een lekker koud die mossel by. Jelswijn en Dorie Cameron is ingehak en ingeskakel, Paula op skedop.
3: Lekker massekind, lekker. En daar gebeur het maar weer. Net na Jelswijn en Dorie Cameron, het een prachtige mossel by. Verwelkom ons ook vir Pastor Malcolm de Jager.
6: Morgen, Mr. Paul, is maandag, is bloemaandag, my broer gooi sak in die lucht, man. Ek is een beetje laat.

0: Ilene, even wat goeienaand.
1: Goeienaand. Vir my daar vir skeel nie goeienaand. Sê sy middelig geskeen aante. En ek sien na morgen. Ek sal nog nie sê waar nie, want allemaal weet wat se dag is morgen. Ja, waar?
2: Oh, die tijdstap aan, dit is nou so 18 minuten voor die uur van 6. Song of Hope het maar net een manier nie, om een man te laat besef en een vrou, dat ons moet dankbaar wees, met alles. Is jy niekie lekker terug in die tijd van mama en papa en ousie en titter en nene en boetiele, ja. En vir allemaal wat hou van dit wat nou gaan deurkom. Oh, you don't know him. If you know, you know. This is beautiful music on a Monday evening. My name is Stilpola Maas. Ik gaat ons.

0: Ja, nee. En dan het weer Angelo van het Loversdal. Dank je voor die song, Paula. Ik is nou zo emotional. Die song zijn woorden, God bless. Amen. Beverly, wat sê jy? Beverly, hartlik goeienaand, lekker om van jou te hoor. Bev?
1: Hi, goeienaand, hola, hola, hops.
0: Nancy?
1: Hola, hops. Ek kan ook net getuig van een noodoperatie wat ek ook gehad het, het in my ook gevlieg het.
0: Hey, my God.
1: Kaap toe. Maar alle lof en prijs en aanbidding kom net goed toe.
0: Amen.
1: Hola, hops, is net lekker, die lekker is nie.
0: Ja, man.
1: Kom van Beverly, ik ben je liefde.
0: Dank je, Bev. Oh, what a beautiful testimony. Come on, Eden FM. Let's do this. Come on. Oh. Everybody, we need to sing about the goodness of God. We can do better, come on!

0: Hallo.
1: Hallo, Rina Hand.
0: Nein, Meneer.
1: Mama deine.
0: Nein.
1: Nancy?
0: Ja, hoor ik, nou hoor ik die stemmetje. Daar is toch altijd een stuk donker alle mossen bij. Dank je voor mijn mensen mee proberen. Dan hoor ik van nou, hij is toch aan hoor.
1: Bye, dank
0: je. En al die radiofamilie is zo goed. Bye bye.
1: Bye bye, mama Dina, mooi blij.
0: Dan weer mossen bij. Bye bye, meneer. Dank je voor mijn program.
1: Dank je. Bedankt
0: voor mijn zoek.
1: Ik maak zo veel dat je.
0: Bye bye.
2: Ja, mijn prachtige luisteraars. Waar die leven ook al gooi naar jou toe. Behou altijd jou glimlach. Ons allemaal gaan deur bepaalde uitdagings. But please, keep your smile. Van my kant, Paul Amas, mooi blij. Met die wil van die Heere hoor en sien ons mekaar weer môre. Wees net lief vir mekaar en just be lekker, man. Just be lekker. Because our last moment can be our last moment. Net na die nuus is dit tyd vir winde van verandering. Collega Cyril Williams is oorgehaal, hy is gereed. Maar vir nou, hier is Lesba Bani al die pad vanaf Nuisnat en Jeroen te Weska, Suid-Afrika, met jou nuus en weer markaanwijzers in Afrikaans. Oor na jou, Celeste Obani, en keep on smiling, Celeste.

0: skakel op die program Women to Women saam met my Berenice Kogana. Ek gesels saam met Keisha Mundu. En is al klaar 'n lekker gesprek, man. Ek geniet die slang, ek geniet die bewegings. Ek wens julle kan haar sien. Is letterlik soos die jeug. En ons moet maar aanpas by hulle, want hulle is die groot mense van môre. Keisha, jy het anders groot geraak. Wat was jou grootste uitdaging in jou opgroei of jou moeilikste tyd?
1: In my opgroei het ek nou altijd, omdat ek soos ek gesê het, ek was verlaat met my pa by onder van 4. So ek het nou al die jaren vader liefde gesoek. So ek het maar, my ma was maar my pa en my ma. Sy was het daar, karakter al die jaren. En ek het maar al gepas daarmee. Maar die uitdagings wat ek ervaar het in my, ek was uit die levelik. Is dat ek moes my sjaar moes ek vergelijk het. Ek kon nie my sjaar vergelijk het met anders, as ek van my lengte op. So aan dink my sjaar, hoe so het gewees het, as ek miskien my lengte van iemand anders gewees het. As ek van my sjaar laat my kies, ek is so nie vergelijk het. So ek het kloot so koud.
0: En dat lekker, jy lik lekker.
1: Yes. So, uitdagings, ek ervaar het nou en dan, om eerlijk te wees, ervaar ek emotionele trauma. So moet nie dan, ek is happy chappy op sociale media, ons allemaal het ons probleme. Maar ek vind het met die jare se genade, vind ek het, ja.
0: Hoe sal jy sê, van wat die ouderdom af het jy ontdek, jy is anders, of jy is korter, en by daar vraag opgekom, het jy by jou male gevraag, het jy gewonder, hoekom is jy anders?
1: Toe ek geboren was nie, was baie spier wat die baba.
0: Spier wat die baba?
1: Oeh, dit is baie so, baie brang, die so stil, die schrik my ma, want wat kinkies is die, ja, dat is baie wat. En soos ek begin groot raak, soos ek het 2 of 3 maanden sê ek maar, toe hulle ontdek dat ek het afgeplas heb. So dat is moest nog maar die twee syndroom.
0: Aroplasse,
1: ja. En sy het ook opgegroeid en toen was die mannet ervaring nie van ek is mannet wat ek is. En ek is beleef van wie wat ek is. Ja.
0: Wauw, hoe blij jy positief in hierdie wereld? En soos ons vroeger gesê het, dat mense wil hier allemaal met die cellen lyk, en mense is baie, en vir alle jeug, is mys baie gelet op hoe jy lyk, en is baie gelet op jou uiterlijke. En soos jy ook genoem het, jy het ook jou emotionele probleme en challenges. Hoe blij jy positief, hoe blij jy elke dag hierdie happy kiesa?
1: Okay, ek herinner elke dag myself wie wat ek is.
0: Wauw.
1: Ek kan nie toelaat, so as ek in die kring stap, in die kring kom, en naast miskien allemaal is positief, en dan sal dit een mensiekie, en hy negatief is, ek gaan uit daar stap, want die negatieve persoon gaan basis allerlei mense
0: aansteek,
1: met hulle negatieve gedachte. So, ek opbring met my mense, wat ook positief dink, die selle manier hoe ek dink, so ja, daar is ook positief blij.
0: Wow.
1: En wat, okay, om by te voeg wat ek is en wat ek wil bereik. So ek weet, ek was succesvol voor al my leven wees, so ek moet positief dank.
0: Sjoe,
1: ja.
0: Wow. Ervaar jy uitdaging dat mense kyk jou, of mense kyk jou snaaks, of as jy winkels toe gaan, as jy mall toe gaan?
1: Ek al verlaag vraag. Daar sê ek vraag nie met dit, wat ek nou ervaar het is, kan ek een foto aan my vat?
0: Is dit?
1: Ja,
0: ek ervaar het daar,
1: ek ervaar het, kan ek een foto aan my vat? Hy is nie my, sê wat TikTokie, dat gaan nou soe.
0: Wow, ek kan nou nie meer in vrede loppie.
1: Ek kan nou vrede loppie.
0: Oeh!
1: Ek kan.
0: Want jy kan nie nou meer in winkels gaan. En nou die probleem is, jy moet altyd reglik.
1: Ek wou altyd reglik van fotokie.
0: En is nog foto's.
1: Ja, is nog foto's van
0: nou. Is nog foto's. Ja, ja. Jy is nou arbeid die famous
1: man. Ja.
0: Wow, nee, hulle sê altyd, dit kom in een prijs.
1: Ja.
0: En hy is deel van die prijs. En ek dink, baie keer voel mense ook net, man, ek wil nou net loop en niemand moet plan.
1: Ja,
0: ek is al. Man moet ken nie. Los my nou net. En hoe hanteer jy op die school?
1: op die school is hulle pas nou, hulle is gewoond aan my, hulle is gewoond aan my. Soos vandag is haar drie oopjes, hulle kom na my toegestap. Hulle vraag, ek sê, kan ek die video's aan my daar? Sê, nee man, ek sê nou, hulle sê video daar. Hulle sê, hulle ben geforceerd, sê, ah man, ek wil gauw vlug pa, wat kamer toe gaan, in klas toe gaan. Ja, dat gaan hou so wel. Hulle vraag my baie video's, maar ek sê, ek, hulle wil een pauze, joh, op my profiel. Is mos ek.
0: Oh, oké.
1: Ja, ja. Oké. Zo, ik zal nou en dan, zal ik misschien een video posten van mijn vrienden. Ja, dan zal ik het posten.
0: Hoe, heb je een schedule? Wanneer post je? Eén keer een week? Of is het maar net zoals je voelt?
1: Als net zoals je voelt, because why? Ik heb altijd tijd om mijn video te dansen. En dat is wat bij mensen me verhalen. Ze hebben ook meer van mij. Want ik kan niet, elke dag twee of drie video's maken. Maar ik die mee is op die spelen aan. Ik moet focus. Ik daar moet alleen dus tussen sociale media en mijn school weer.
0: Oh wow.
1: So, ja.
0: Ja, dat is bij je belangrijk. Kom eens praat over je. En wat denk jij is die grootste uitdaging onder die jeug nou? Waarmee sukkel julle? Wat is die probleem?
1: Hey. Daar is baie dinge. Uitdagings onder onze de jeug. Eerstens, self-image. Hulle self sien. Hulle probeer hulle soos aan die bil hetero sê. Hulle probeer hulle lewe in hy celebrity se lewe. Hulle wil soos hy, sy kan nie. Sy kan nie. Sy is sy nie. So sy moet besef dat nou, wat ek geleer het, dat baie celebrities gooi hulle happy moments op sociale media. Maar achter die scherm ervaar hij mensen bij goed financiële problemen, emotionele problemen bij van hulle. En zo, hoe die voorkomst spelen bij een belangrijke rol. En tweede is emotionele weerstand, meer plezier. Ze kan niet dat jou huis omstandigheden van jou affecteren op die persoon wie zij is. Wow. Komt de school toe. Zij is helemaal een moeder, van je maat dat gezin, ja. Zij moet, als je school toe komt, dan moet je met een rechter, dat zij woord, als ze woord, ik kan niet bij woord, ik kom niet. Maar ze moet een rechter, geest, ja, het moet de school toe komen. Perspectief, ja, dat zij woord, moet de school toe komen. En alle dingen is die, ja, dat is bij je. Verkeerde besluitnemings.
0: Oké.
1: Bij je tieners, zit hulle in vriendenkringen, like, wat verkeerde persoon neem ons in hulle of hulle sjaaf, neem verkeerde persoon. Want, sy kan nie wel sê, sy is grootie, en dan doen sy nog steeds dinge wat verkeerd is. Dan, as sy sê, dit is mature, moet sy weet, wat is reg, en wat is verkeerd. So ja, sy moet hulle baie staan, en so, daar is baie uitdagings onder die jeug.
0: Ja, ja. Ek sien, ek hoor jy noem van die self-image, en ek sien, die jeugse klere raak al minder. Is dit deel van, ek wil gesien wees, ek wil gehoor wees, en as jy, hier is my lichaam, want dit raak al minder.
1: Yes, het is so. Kijk, ons leven moet nou een heil leven van die nieuwe generatie. Ik weet niet waar kom met Annie, maar die een wil te veel beter wees als Annie een.
0: Ja.
1: Te veel, nou, van, soos al die binnen gesê het, Life Afria, alle dank alle sy girls, sy boys, sy gaan nou lelijk vastloop. Sy moet nou alle way gaan, because why, wat kan nou sê?
0: En dat is soos jy sê, vroeger gesê het, dat mense sit net hulle happy moments en mooie moments die celebrities daar op sociale media, maar ons weet eintlik regtig wat aan die agterkant in hulle lewe aangaan nie. En nou meet 'n jong kind daar met daai celebrity en jy weet nie waar deur gaan daai persoon nie. En dis hoekom ek baie keer sê, dis belangrik dat ons jeug fisiese rolmodelle het. Jy kan nie net 'n rolmodel het wat 'n celebrity online is, wat jy nie eens ken nie. Jy moet 'n rolmodel het wat die in jou dorp bly, wat die in jou gemeenskap bly, wat jy weet, daar is die vrou wat ek volg, of hoe ek wil wees, of van wie af ek wil leer.
1: Dat is waar.
0: Een fisiese rolmodel het ons jeug nodig. Luisteraars, as jy so pas ingeskakel het, ek gesels saam met Keisha Mondo. Ons gaan vir 'n vinnige musiekbreek.

0: steps of kom net netjes om. Als ik nou freestyle ga, dan kom ik niet. Dus ik weet nou, voor alles ik een song ken, ik weet dat zij songs in ritme, zij weet dat ik moet op een ritme gaan.
1: Je.
0: Maar als je een specifieke daad, ik hou van daad, because why? Daad maakt me niet, zij is een epi-era man. Mm-hmm. Zij is niet gelukkig, zij vergeet veel dingen rondom in een moment, zij maakt niet los.
1: Je maakt niet los?
0: Je maakt niet los.
1: Je maakt niet los, oké. Okay. Oefen je, prepare je je steps, of het komt niet netjes om?
0: Als ik nou freestyle ga, dan kom ik niet. Dus ik weet nou, voor alles ik een song ken, ik weet dat zij songs in ritme, zij weet dat ik moet op een ritme gaan.
1: Je.
0: Maar als er nou specifieke dansers, zoals een train bijvoorbeeld nou, dan moet ik het nou beginnen. Mm. Maar ik doe niet maar bij dat die, bij je dansers, ik post bij je man, en ik moet niet bij je man posten. Natuurlijk.
1: Meer
0: post. Ja, want als ik kaas ga, ja, dan post ik een video.
1: Wow, want in jouw manier van dans en de manier hoe je dit geniet, laat de mensen voelen dat ons wil ook dansen.
0: Ja.
1: En je steekt eigenlijk allemaal
0: spirit, aan. Ja.
1: Ja, je geeft die joyful spirit van allemaal aan. Wow, wat advies sal jy gee vir 'n meisie wat voel sy is nie mooi nie? Kijk, ons het vroeger gepraat dat mense focus op looks en stuff. En baie, vooral in die meisies, dink hulle is nie mooi nie.
0: Ok. Ek moet even die dame kiesje van die luister, as kan jy ook die opinie oor jou slaag het, waarover kies het. Ondou, as jy die woord aan ons jou sê nie, dis respect eindelijk die wonderwerk van God.
1: Wow.
0: Van hy is jy wat geskaap het. So, ze moet altijd dankbaar wees dat zij op is, ze is op je voeten, ze is gezond, wat ze wat. Because wat gaan we over looks, dat gaan we wat pannen aangaan. Als zij een mooie personality heeft en zij zegt dat ze niet goed looking is, dat is de manier als wat zaak maakt. En zeker bij je kinders, wat mooi is, mooi lijk, maar de manier. Loop voor het.
1: Ja.
0: Ja, zo. So,
1: yeah.
0: Maar je ziet, ik wil het zeggen. Wees dankbaar, altijd dankbaar dat zij dat is wie ze is en ja,
1: ja, en ek stem saam met jou oor die maniere, mooi het niks met uiterlijke te doen nie, mooi kom van binnen af,
0: yes.
1: Mooi is in jou hart, mooi is in jou gees,
0: yes.
1: In jou siel,
0: yes.
1: En baie keer krijg mense wat soos hy niks aan hulle doen nie, niks ekstra aan hulle doen nie, maar as jy aan hulle kyk en sien jy maar sy so mooi, want is eindelijk van binnen af waar die mooi kom, en ons hoef nie soos mekaar te lyk nie, mooi is mooi,
0: ja.
1: En soos jy genoem het, dat God het jou so geskape, en God maak niks foute nie, God doen niks verkeerd nie, so as jy nie tevrede is met hoe jy lyk nie, is het eindelijk een klap in Godse gesig, want jy sê eindelijk uit die rechte werk gedoen nie.
0: Ja, ja.
1: So, ons moet dan aanvaar jou. Ek dink dit kom met aanvaarding.
0: Ja, jy moet aanvaar.
1: Dis hoe my vel lyk, dis hoe my gesig
0: lyk, dis hoe my oor lyk,
1: dis hoe my nees lyk, plat, hoog.
0: Ja,
1: aanvaar dit.
0: En mens moet dit aanvaar.
1: Ja, en begin lief raak vir jouself.
0: Ja, en laastens, as jy altyd nou mooi maak nie, gaan staan aan die spiel, as jy malig het nie, gaan staan aan die spiel, en hy sê vir sy, hey, nie, jy is vir die as
1: jong,
0: jy is die girl,
1: jy is die girl,
0: sê dat so sy af, as jy malig het nie, dat op hy manier bouw sy confidence op, sy bouw sy afbeeld op, ja, ek doe dat,
1: ek doe
0: ek, yes, come on,
1: ja,
0: let's clock that one,
1: praat met yourself,
0: ja, ja,
1: ek sê altyd dat, you need to like yourself, the other likes are extra.
0: Ja.
1: Maar jou like is die belangrijkste.
0: Mense kan maar wat sê.
1: Ja, mense kan maar wat sê. Dat is extra.
0: Ja.
1: Jou like is die belangrijkste.
0: Yes.
1: Ons gaan vir vinnige muziek breek, as ek terugkom gaan kies, en het allemaal bedank, en iets die laatste sê, en dan groet ons.